volgende ronde. Het onweer trekt via het noorden weg, maar vanuit het zuiden komt een nieuw regenfront overtrekken. Daarna klaart het op. Overdag wordt het zonnig en 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En dit was het nieuws op 538.

Het onweer heeft in delen van ons land flink huisgehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooiberg vlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen twee kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. De Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. En het is nog niet duidelijk wat de schade is na de derde aardbeving in Venezuela. Die was afgelopen avond en het was minder sterk dan de eerste twee. Maar er waren al veel gebouwen ingestort en er zijn al meer dan 1400 doden. De vrees is dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Het kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En dit was het nieuws op 538.

0: 538.
1: 538 Nieuws.
2: Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clarke, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3, achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clarke leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. En het is Ronaldo's Portugal weer niet gelukt om te winnen op het WK. Ze speelden tegen Colombia en het bleef 0-0. Colombia is daardoor groepswinnaar. Portugal werd tweede en Congo werd derde in de pool. Zij wonnen met 3-1 van Oezbekistan. Eerder vanavond won Engeland met 2-0 van Panama en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En dit was het nieuws op 538.

Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen nadat bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. De Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankenuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken. Maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. En het is een lekkere nacht voor de elftallen van Engeland en Colombia. Beide landen zijn in hun groep bovenaan geëindigd. Engeland won met 2-0 van Panama, dat is uitgeschakeld. En in die pool gaan Kroatië en Ghana ook door, zij speelden 2-1. Colombia speelde tegen Portugal, dat bleef 0-0. Portugal gaat door als tweede. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: Op verschillende plekken zorgt de ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgt het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar deze slachtoffertjes waren jonger. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
14: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: 538.
4: 538 Nieuws.
5: Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. Het optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales en Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië en Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals gemaakt op een WK. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
15: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
16: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Odido. Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
11: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1.

0: Tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: 538. 538 Nieuws.
6: Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden met wieken en al. De TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En in Venezuela is een jongen van 11 3 dagen na de aardbevingen levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist, meer dan 1.400 zijn doodgevonden. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Bad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Everyone from left to right van Holland, kom ze dan. Go left!
20: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
21: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
22: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
23: 538.
24: 538 Nieuws.
25: Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog 10.000 mensen vermist en er zijn ruim 1.400 doden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië. En dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
7: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
8: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
16: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1

0: heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
14: Fomar Voordeelmarkt. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 538 Nieuws.
18: Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort. Door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. 2 moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Het zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Het begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Blond, blonder, blonst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
11: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
14: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Staal Outlets.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Eurobeken, we doen met je mee. Plus.

0: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: vind je bij Bol. Hijks Werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak.

0: Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
4: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: 538. 538 Nieuws.
13: De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren 2 grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door een leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Het zal je gebeuren, 2 wereldsterren op je bruiloft. Het overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram. En ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De 2 hadden in de buurt opgetreden. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En dat was het nieuws op 538.
12: 538.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met
10: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
12: een ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
16: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.

Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat

0: voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Bestel je obu op netlink.nl.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den Berg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
9: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: 538 Nieuws.
16: Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. En na het gelijkspel op het WK voetbal tussen Oostenrijk en Algerije wordt er volop gespeculeerd dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Maar dat is niet waar, zegt de bondscoach van Oostenrijk. Hij wijst op de slotfase, waarin het eerst 3-2 en toen 3-3 werd. Door het gelijkspel gaan beide landen naar de volgende ronde. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
14: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren!
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Odido.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen.

0: Tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar AllianzDirect.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien. Halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
10: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
12: 538.
13: 538 Nieuws.
14: Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. 1 poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Het was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. 1 gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet er verband. En shorttracker Sven Roes wordt vermist, zeggen collega's schaatsers, onder wie Jens en Melle van het Woud en Xandra Velsenboer. Ze delen een bericht op social media om naar hem uit te kijken. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en reed in een auto met Team NL erop. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. En morgen is het dan 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Hikes. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi.
18: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
20: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.

0: Sun Queen. For life.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sun Queen. For life.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Oh-oh. Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
14: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
13: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.
18: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
20: 538 Nieuws.
21: In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Het vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela naar de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttracker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. En de brandweer in Lage Vuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen en de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.

0: naar Beter Bed.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Pas je eindelijk het perfecte...

0: vind je bij Bol. Bestel je obu op netlink.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.

0: die anders doe.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Odido. 538.
5: 538 Nieuws.
6: In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Tennisfans moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL. Kessie.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, decembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk. Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
6: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
13: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
14: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Nog

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private

0: lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: 538 Nieuws.
11: Boerenactiegroepen als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Treinreizigers moeten ook morgen en overmorgen rekening houden met vertragingen en uitval, vooral in de Randstad, zegt NS. Dat kampt met de naweeën van de hitte en het onweer van vannacht. Door bomen en takken op het spoor konden kapotte treinen niet op tijd naar de werkplaats worden gebracht. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Bestel je obu op netlink.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: Allianz Direct. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
12: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
20: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
21: Sorry, het is WK.
22: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: 538 Greatest Hits.
1: Radio 538.
2: I could stay awake just to hear.

0: samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook! Uit de meterkast!
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.

0: Vind je bij Bol.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: 538 Nieuws.
7: Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet

meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als 5e begonnen en eindigde als 2e. Net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan. En dit was het nieuws op 538.

0: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Weekend deal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op Ethos.

0: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
17: Fomar voor de markt. Fomar voor de markt.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
19: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet

0: beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: 538
2: Nieuws.
3: In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naakt strand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis. Daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn beste resultaat van het seizoen. Dat heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com. Casino.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
4: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: 538. 538 Nieuws.
17: Sinds de zware aard.

aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt. Maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Bestel je obu op netlink.nl.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
13: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Let's
15: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook! Uit de meterkast!
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
11: Ah,

Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: voor maar 1,99. Altijd laag. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
3: 538 Nieuws.
4: In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. In de Duitse stad Bochum, bij Dortmund, is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker €250.000. Uit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: it up.
1: 538 Greatest Hits.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
21: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel.

0: verhaaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, maar het is WK!
15: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
17: 538
18: Nieuws.
19: Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met 2 auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. In het zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De prijs

0: voor maar 1,99. Altijd laag. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: 538 Greatest Hits.
14: Radio 538.
15: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just you.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speelbewust 18+.
4: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrije vakanties.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: 538 Nieuws.
4: Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij twee verkeersongelukken. In Heerenveen botsten twee auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing en daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten, lokaal 28 in Limburg. En dit was het nieuws op 538.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
14: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Oranje fans opgelet,

0: sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
3: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's. Voor maar

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: 538.
3: 538 Nieuws.
4: Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. Het officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het overheid.

0: We hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad van 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 538.
2: 538 Greatest Hits. Radio 538.
3: J-Lo.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
6: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regen.

slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na twee zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt een Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijen is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.

In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden, kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de achtste finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Greatest Hits.
1: 538 Greatest Hits.